0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedenacht.
1: Zit niet zo suf met die eeuwige krant. Gaat niet van slaap of verveling. Ben toch je

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

de klok, de wijzers voort. Steeds verder van me weg, wat bij me hoort. Mijn hele toekomst is eenzaamheid. Zoveel uren en zoveel

Men hij loopt opgewekt en vrolijk, zwaait en slustert met zijn stok. Maakt eens kennis met een geitje of een bok. Meh. En de kippen, bak, bak, of de vogels,

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
3: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
2: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Ninove. Politie van Bredene-De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.
4: Willeke?
5: André?
4: Hoe is het ermee?
5: Goed. En met jou?
4: Wat heb ik je lang niet gezien?
5: Nee, veel te lang.
4: We zien elkaar niet vaak, jij en ik.

Vandaag aan de kust niets dan zonneschijn. Temperaturen tot 28 graden en er staat vandaag een zwakke veranderlijke wind. Vanavond misschien een passage van een kort windfront met tijdelijk stevige rukwinden. Ook morgen woensdag veel zonneschijn.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Trein- en buspersoneel krijgt nog dit jaar bodycams. En het komt ook bij de brandweer. Dat heeft de federale regering goedgekeurd, omdat er al maar meer agressie is tegen personeel van het openbaar vervoer en hulpverleners. Je hoort Ine Pieters van De Lijn.
4: Het voornaamste is natuurlijk dat wij zien dat er toch wel vaak agressie is, zowel richting chauffeurs als richting controleurs. En door daar beeldmateriaal van te hebben, hopen wij dat het duidelijker is wat de aanleiding is. En dat mensen zich ervan bewust zijn dat ze gefilmd worden. En we hopen dat op die manier uiteraard het aantal agressiegevallen sterk zal dalen.
3: Gisteren raakten nog 5 medewerkers van De Lijn en 2 agenten gewond bij een grote vechtpartij op de kustram in De Haan. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd in het zuiden van Iran, dat meldt het Amerikaanse leger. Daarbij werden onder meer raketlanceerplatformen en schepen in de straat van Hormuz geviseerd. Volgens het leger waren die zeemijnen aan het leggen. De aanvallen komen er nadat er de voorbije dagen meldingen waren dat er een vredesakkoord zat aan te komen. Intussen laat de Amerikaanse buitenlandminister Rubio weten dat het nog altijd de bedoeling is om de onderhandelingen verder te zetten. Rode duivel Romelu Lukaku gaat nog door tot het WK van 2030. Hij is klaar om weer te voetballen. Hij voelt zich ook al maar fitter. Dat zegt hij zelf in een interview met het Nieuwsblad. En dat na zijn zware blessure aan zijn heup. Lukaku zal nog niet meteen meespelen tijdens de WK-openingsmatch van de Rode Duivels, maar in een later deel van het toernooi zal hij zeker iets kunnen betekenen, zegt hij. Voetballer Christos Tsolis van Club Brugge is verkozen tot beste speler van het seizoen op de Pro League Awards. Tsolis heeft er een topseizoen op zitten. In de gewone competitie was hij goed voor 17 doelpunten en 23 assists. Dat heb ik allemaal te danken aan mijn team, zegt Tsolis.
5: It means a lot because we have an amazing season as a team. That means that I really helped my team to succeed this year and I'm very happy about that.
3: De Servische middenvelder Alexander Stankovic, ook van Club Brugge, is verkozen tot talent van het seizoen. Wouter Franke van STVV is dan weer de coach van het seizoen. En voor de Pro League Awards was er nog een feestje voor Club Brugge. Op de Grote Markt van Brugge werd hun 20e landstitel uitgebreid gevierd. Zo'n 8000 supporters waren daarbij aanwezig. Clubspeler Romeo Vermand.
6: Ik denk als een jongen van de club, een jongen die heel de jeugdopleiding heeft doorlopen, is dat geweldig. En omdat met iedereen hier te vieren op de markt is, ja, dat is super. En ik denk dat ik tot op het moment van nu nog altijd niet besef dat we effectief kampioen zijn. En dat dan nog even een weekje tijd nodig heeft om door te dringen bij mij. Maar ik ben zo gelukkig en ik probeer van elk moment te genieten.
3: Opnieuw stralend weer en warm tot 32 graden. Ook morgen veel zon en iets frisser, zo'n 26 graden dan. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm met maxima rond 27 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Het verschil tussen wie je bent en wie je wilt zijn, is wat je doet.

is Loesje. Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch...

0: is toch dat snoesje. Loesje is het snoesje van de drummer van de band.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
3: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
4: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
3: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
2: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Sunair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene-De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Noordzee Gold. Vintage hits.

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: Schatje.
3: Ja?
2: We gaan toch een keer kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
3: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
2: Ah, wel? Bij die dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
3: Ah, bij Revan.
2: Ja.
3: Zeg dat dan, hé.
2: Ik zeg het.
3: Kom eens even weg.
2: Ja.
0: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Dit is Noordzee Gold.

Vandaag aan de kust niets dan zonneschijn. Temperaturen tot 28 graden en er staat vandaag een zwakke veranderlijke wind. Vanavond misschien een passage van een kort windfront met tijdelijk stevige rukwinden. Ook morgen woensdag veel zonneschijn.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
3: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
2: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Ninove. Politie van Bredene de Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
2: Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme. En die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Tale of Cillian. En dan mag je er vanavond voor Just une Illusion. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Buggehout in Oost-Vlaanderen is een schoolbusje gegrepen door een trein. Er is nog veel onduidelijkheid over wat er precies is gebeurd en of er slachtoffers zijn, maar de situatie is wel ernstig. De politie en de hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Door het ongeval is het treinverkeer tussen Den Dermonde en Londerzeel onderbroken. Daar rijden vervangbussen. Ook op de E19 richting Antwerpen, ter hoogte van Sint-Joop in het Goor, is een zwaar ongeval gebeurd. Alle rijstroken en ook de pechstrook zijn versperd. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum waren 7 voertuigen betrokken bij het ongeval. Meerdere mensen zijn ook bevrijd moeten worden door de brandweer. De verdere afhandeling gaat wellicht nog lang duren. Je blijft daar dus beter weg. En deze week bereikt kroonprinses Elisabeth een belangrijke mijlpaal. Ze gaat afstuderen aan de Universiteit van Harvard in de VS. Ze heeft dan haar diploma openbaar beleid op zak. Wat ze daarna gaat doen is nog niet helemaal duidelijk, vertelt koningshuiskenner Wim de Handschutter vanuit de VS.
4: Wat ik al opgevangen heb de voorbije weken en maanden, is dat ze niet direct aan de slag gaat gaan voor het koningshuis. In de zin van als actieve kroonprinses aan het werk gaan. Want eens dat ze daarmee begint, is er ook geen weg terug voor haar. Wat we wel al met zekerheid weten, is dat ze vroeg of laat de Belgische handelsmissies gaat leiden. Maar nog niet dit jaar of volgend jaar.
3: Volgens sommige bronnen plant Elisabeth onder meer een zeiltocht over de oceaan. Opnieuw stralend weer en warm tot 32 graden. Ook morgen veel zon en iets frisser, zo'n 26 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm met maxima rond 27 graden.
0: Noordzee Gold.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Een goeiemorgen en welkom bij Noordzee Gold.

Op zaterdagavond 19 september komt Kamagurka naar Vayamundo. Hij speelt dus een show, u vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-ostende.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
3: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
4: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
3: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
2: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Sunair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene-De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: Tuinier en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Noordzee Gold Vintage Hits.

Bezoekers de nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, in het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg. De tentoonstelling is gemaakt op maat van kinderen en tieners. Je vindt het Romeins Archeologisch Museum in de Marktstraat 25. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met zondag 26 juli.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
3: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
2: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold. Met de mooiste golden oldies.

0: Oostende voor anker. Het grootste maritieme festival van de Noordzee keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons. Wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme. En die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Tale of Cillian. En dan mag je er vanavond voor Just une Illusion. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: String.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
2: Noordzee Nieuws.
3: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Bij het dodelijke ongeval in Buggenhout zijn vanmorgen 4 mensen overleden. 2 middelbare schoolkinderen uit het bijzondere onderwijs, een begeleider en de bestuurder. Ze waren onderweg naar school. Hun schoolbusje werd geraakt door een trein aan een gesloten overweg. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.
5: Hieronder zijn de 49-jarige bestuurder van het busje, de 27-jarige begeleidster en ook 2 kinderen van 15 jaar en van 12 jaar. Dus nu is het vooral belangrijk om te kijken hoe kon het gebeuren. Er gaan er verschillende zaken gebeuren, waaronder kijken of er getuigen waren die het hebben zien gebeuren en camerabeelden. Wat we wel weten is dat de slagboom gesloten was en het rode sein brandde.
4: Alle leerlingen kwamen van dezelfde school, vertelt directeur Kurt Moens.
6: Dat is een gitzwarte dag voor onze school. Richtpunt Campus Buggenhout, een school in het buitengewoon onderwijs. Die emoties die lopen heel hoog op. Mensen doen enorm hun best om daar goede opvang te voorzien. Ik wil ook echt wel de hulpdiensten bedanken voor hun professionaliteit, want dat is zeer goed.
4: Er komen van in binnen- en buitenland veel steunbetuigingen, van premier De Wever tot Europees Commissievoorzitter von der Leyen. De politie heeft nog eens 2 verdachten opgepakt na het gewelddadige incident op de kusttram in Den Haan zondag. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Het gaat om 2 jonge mannen van 19. Gisteren pakte de politie al een eerste verdachte op, een jongeman van 18. Ze worden alle 3 vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Een 4e verdachte wordt nog opgespoord. Bij het incident raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. In Turnhout in de provincie Antwerpen is ingebroken bij een goudwisselkantoor. Inbrekers konden 4 grote kluizen openslijpen. Hoeveel goud ze hebben meegenomen is niet duidelijk en over het aantal inbrekers is nog niets bekend. Het onderzoek loopt. De politie van Brussel heeft 2 mensen opgepakt die een drugsnetwerk leiden via sociale media. Ze verkochten cannabis via Snapchat. Eind vorig jaar kon de politie ook al iemand oppakken in die zaak. Na nieuwe huiszoekingen vorige week dus nog 2 anderen. De 2 zijn intussen wel weer vrijgelaten, 1 van hen onder voorwaarden. Volop zon bij maxima rond 32 graden. Morgen en de dagen daarna opnieuw veel zon bij zo'n 30 graden. Vrijdag stijgt wel de kans op buien. Tijdens het weekend nog altijd warm, zondag tot 23 graden. En ook dan is er kans op onweer.
1: Noordzee Gold.

Irena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken. De woorden blijven steken,

heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we te samen waren mijn laatste wilde haar.

spelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn en je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

de harde maar. Ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te boven.

0: Folia. Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht, misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samen rapen, terwijl jij ligt te slapen. Ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou, alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena, bij jou.
1: Ouderwetse radio.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
2: Dit is Noordzee Gold.

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
3: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
4: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
3: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
2: Gewezen basket-international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Sunair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Dit is Noordzee Gold.

Op donderdagavond 4 juni om 19:30 organiseert de Bibliotheek van Echtegem een lezing rond migraine in de Bibliotheek van Eernegem. Neurologe Adinda de Pauw geeft meer uitleg over migraine, een neurologische aandoening die vaak voorkomt, maar nog steeds met veel misverstanden gepaard gaat. De Bib van Eernegem vind je aan de Westkerkenstraat 24.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
3: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
2: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Noordzee Gold. Fijne middag.

Bezoekers de nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, in het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg. De tentoonstelling is gemaakt op maat van kinderen en tieners. Je vindt het Romeins Archeologisch Museum in de Marktstraat 25. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met zondag 26 juli.

0: hele hola houden de moed maar in. En van je hele, van je hola, allemaal appeltjes van oranje, houd er de moed maar in.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
2: Noordzee Nieuws.
3: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oost.

0: Tende en Elst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: De gemeente Buggenhout rouwt na het dodelijke ongeval van vanmorgen. Een schoolbusje werd op een overweg gegrepen door een trein. Er vielen zeker 4 doden. De bestuurder van het busje, een begeleidster en 2 kinderen. Nog 5 andere kinderen werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ze zaten allemaal op dezelfde school in Buggenhout. Daar openen ze ook een rouwhoek. En de gemeente opent een rouwregister. Burgemeester Geert Hermans.
2: Als burgemeester en als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap raakt ons dit enorm. En onze eerste zorgen gaan uit naar de slachtoffers en de nabestaanden en de familieleden. Dat is nu onze absolute prioriteit.
1: Ook heel wat politieke leiders uit binnen- en buitenland betuigen hun steun. Zo schrijft premier Bart De Wever op X dat hij diep geraakt is door het ongeval. Binnenlandminister Quintin spreekt over een gevoel van grote verslagenheid. En Europees Commissievoorzitter von der Leyen laat weten dat heel Europa mee rouwt met ons land. In de provincie Antwerpen is er op verschillende plekken schade aan het wegdek. Wellicht komt het door de hitte. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat onder meer om schade aan de betonplaat op gewestwegen in Geel en Kasterlee en op de E34 in Arendonk. De schade is voorlopig hersteld. De definitieve aanpak volgt later. En het is de warmste 26e mei sinds het begin van de metingen. Het KMI heeft op het officiële meetpunt in Ukkel vanmiddag al 29,1 graad gemeten. Dat is beter dan het vorige dagrecord van 29 graden rond uit 1985. En het warmt nog wat op. Straks kennen we het definitieve nieuwe dagrecord. Vanavond blijft het nog lang warm. Daarna volgt een vrij heldere nacht. Minima rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden.
3: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.
4: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss.

kleine meid op je kinderfiets. Je lacht en je zwaait naar een zwaan. En de vijver weerspiegelt je witte jurk en het riet.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
1: Ah, er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje.
4: Dit is Noordzee Gold.

0: Morgen woensdag krijgen we aan de kust een dag met veel zonneschijn en enkele wolkjes. De maxima liggen rond de 22 graden aan zee, 24 graden in het hinterland bij een matige oost-noordoostenwind. Ook donderdag veel zon.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
3: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
4: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
3: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
2: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Sunair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende.

0: De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Noordzee Gold.

Er voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Dit is Noordzee Gold. Vintage hits.

Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: Morgen woensdag krijgen we aan de kust een dag met veel zonneschijn en enkele wolkjes. De maxima liggen rond de 22 graden aan zee, 24 graden in het hinterland bij een matige oost-noordoostenwind. Ook donderdag veel zon.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
3: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
2: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy de Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en

0: 125.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Schatje.
1: Ja?
0: We gaan toch even kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
1: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel? Pindeen is de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja?
1: Zeg dat dan, hè.
0: Ik zeg het toch.
1: Kom eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
5: Noordzee Gold. Vintage.

Als ik me verveelde, ging ik altijd naar hem toe. Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe. Van de dijk afrollen en mijn opa was de dijk. Detectiefje spelen.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De buschauffeur van het drama in Buggenhout had een blanco strafregister en geen veroordelingen. Dat heeft het parket gezegd op een nieuw persmoment. Lisa de Wilde.
4: Er gaat ook een autopsie volgen op het lichaam van de buschauffeur. En we doen dat om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van die omstandigheden van het ongeval. Maar wat we wel weten is dat de treinbestuurder een negatieve adem- en speekseltest heeft afgelegd.
3: Het parket onderzoekt nog waarom de buschauffeur van 49 door een gesloten overweg reed. Eerder werd gezegd dat ze alle pistes openhouden. Dus of de man onwel werd, afgeleid werd, maar ook een wanhoopstaat sluiten ze niet uit. De buschauffeur reed in onderaanneming voor de lijn. Daar hoorden ze niks dan goeds over de man, zegt woordvoerder Frederik Witok.
5: Wij hebben contact gehad met de werkgever van de chauffeur. Men heeft ons daar verteld dat over deze chauffeur werkelijk niks negatiefs te zeggen viel en dat de man een onberispelijke staat van dienst had. En dat het ook zeker en vast niet ging om een beginner, dus iemand met ervaring.
3: De trein reed op het moment van de crash 90 km per uur. De bestuurder probeerde nog een noodstop uit te voeren, maar dat is niet gelukt. Bij het drama vielen 4 doden, de buschauffeur zelf, een begeleidster van 27 en 2 kinderen van 12 en 15 jaar. Nog 5 andere kinderen, van 13, 14 en 15, raakten levensgevaarlijk gewond, maar hun toestand is stabiel. Het drama in Buggenhout is een van de zwaarste ongevallen ooit aan een overweg in ons land, dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. De kinderen in het busje zaten allemaal op dezelfde school. Daar openen ze een rouwhoek en een rouwregister. Dat doet ook de gemeente Buggenhout. Je hoort de burgemeester Geert Hermans.
6: Wij zijn bijzonder aangeslagen als lokale gemeenschap, een kleine gemeente van iets meer 15.000

0: Inwoners, ja, dat is onwezenlijk. Ik heb daar net ook een bezoek gebracht naar de school. Ik heb daar met verschillende leerkrachten ook gesproken. De verslagenheid is enorm.
1: Ook de provincie Oost-Vlaanderen opent een rouwregister in het provinciehuis in Gent. Heel wat politieke leiders uit binnen- en buitenland betuigden al hun steun. Iran heeft een Amerikaanse drone en een gevechtsvliegtuig beschoten. De drone zou daarbij neergehaald zijn, dat melden Iraanse staatsmedia. Er geldt op dit moment nogthans een staakt het vuren tussen Iran en de VS en er zijn ook vredesonderhandelingen aan de gang. Maar volgens de Iraanse buitenlandminister schendt de VS de wapenstilstand ook, onder meer door aanvallen op Iraanse handelsschepen. Sport, de Deen Jonas Vingegaard heeft de 16e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Zijn vierde ritzege al, ook de vierde bergop. Vingegaard arriveerde solo en verstevigt zijn leidersplaats in het klassement. De Giro eindigt zondag. En het nieuwe dagrecord voor 26 mei staat op 30,3 graden. Dat is de hoogste temperatuur die het KMI vandaag kon meten in het officiële meetpunt in Ukkel. Vanmiddag gingen ze daar al over het oude dagrecord van 29 graden rond uit 1985. Vanavond blijft het nog lang warm, daarna volgt een vrij heldere nacht, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden, donderdag en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt wel de kans op buien, mogelijk ook met onweer. Iets koeler ook, bij zo'n 25 graden.
2: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Old, met de mooiste golden oldies.
1: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
3: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
4: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
3: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
2: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Sunair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold.

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goeie avond.